overal op het eiland. Via DAB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Radio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!
1: I called you brazen, called you whore.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Bergen in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
6: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
5: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over Racing Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het opnemen.

0: advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: De tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen, ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
5: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appeared to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
4: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over Racing Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading, het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende

0: Tarief. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: De tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen, ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
4: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
3: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund, tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over Racing Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading, het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
5: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM-gang.

Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Vraassenen is een vrouw van 57 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval met een schoolbus en een vrachtwagen. Die reed de bus langs de zijkant aan op een kruispunt. De begeleidster van de bus overleed ter plaatse. De chauffeur liep lichte verwondingen op. Er zaten op dat moment geen leerlingen op de bus. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de buschauffeur een fout maakte door onoplettendheid. Hij was niet onder invloed, maar zijn rijbewijs is voorlopig ingetrokken. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten. Maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen. En de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertaks van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.

0: sakes, turn around.
1: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doe

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun

0: verdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
1: Dit is FM Goud. I'm so tired.

Ik ben Michel en wie jij bent en waar je je bevindt maakt niet uit. Bij ons is iedereen welkom. De radiodeur staat ook voor jou open en zeker voor alle Nederlandstaligen op het eiland. De radio van en voor Tenerife in het Nederlands. Dit is FM Goud Tenerife. Yeah!

je vrij vandaag? Heb je congé? Heb je misschien helemaal niks aan je kop en ben je momenteel lekker op vakantie aan het genieten? Wat je ook doet, waar je ook bent, welkom op Tenerife, het eiland van de eeuwige lente. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Op het werk, op het strand, in de auto. Wij zijn er voor jou, waar je ook bent. Blijf luisteren, hè. Dit is FM Goud, Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot

We krijgen de laatste tijd heel wat foto's binnen van mensen die een foto maken van het dashboard van hun huurauto. En daar zien we natuurlijk dat ze naar Goud Tenerife aan het luisteren zijn. Dat doet ons altijd bijzonder veel plezier en motiveert ons om op dezelfde weg, op hetzelfde elan verder te blijven gaan. Heb je dus een huurauto? Ben je op dit ogenblik ingetuned op Goud Tenerife? Stuur dan eens een fotootje door. Dat vinden we altijd heel leuk.

Heidi hi, Heidi ho. Als je al aan de lunch bezig bent, laat het lekker smaken. Waar je ook bent, misschien ben je in België, misschien ben je op Tenerife, het eiland van de eeuwige lente, of elders op de planeet, dat kan ook. Je bent hier van harte welkom. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

bent erbij, de Nederlandstalige radiozender voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je er nu woont, tijdelijk verblijft of geniet van een welverdiende vakantie. Overal op het eiland kan je ons meevolgen. Dit is FM Goud. Tenerife. Hola.

je onze pagina op Facebook al een likeje gegeven? Nog niet? Maar zeker doen, hè. facebook.com/fmgoudtenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud, good times.

U luistert naar de zonnigste Nederlandstalige radio FM Halt Tenerife. Van maandag tot vrijdag het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. En ook in Vlaanderen en Nederland hebben ze momenteel te maken met zomerse toestanden. Wat het weer in Tenerife wordt, dat krijg je zo meteen te horen na deze van Calvin Harris en Clementine Douglas.

De weersvoorspellingen over het ganse eiland Tenerife geven ons het gevoel van de eeuwige lente. In het zuidelijke gedeelte, het gebied waar de meeste toeristen verblijven, zonnig vandaag, 23 graden, gevoel 26, dit bij een matige wind en aangename avondtemperaturen variërend van 22 dalend naar 20 graden. Morgen volop zon, 24 graden, gevoel 27. Vrijdag doen we nog een graadje bovenop, 25, gevoel 28 graden. Puerto de la Cruz, zonnig tot gedeeltelijk bewolkt, 24, gevoel 27 graden. Morgen overwegend zonnig, de temperaturen die houden het bij 24 en een gevoel van 27 graden. Onze hoofdstad Santa Cruz, volop zon, 24 graden, gevoel 26 met ietsje meer wind. Morgen blijft het daar ook zonnig bij maximaal 24 graden, die een gevoel afgeeft van 26. De Beatles, die komen eraan. Daarmee gaan we naar 1968. Yeah.

nieuws uit Tenerife. Het zuiden van ons eiland is opgeschrikt door een tragisch incident aan de kust van Arona. Hulpdiensten rukten massaal uit naar Las Galletas nadat een man in kritieke toestand uit het water werd gehaald tussen de stranden van Los Enjogados en Los Sanogados. Ondanks intensieve reanimatiepogingen door brandweerlieden en ambulancepersoneel overleed het slachtoffer ter plekke aan een hartstilstand. Slechts een dag eerder vond er in diezelfde gemeente een spectaculaire reddingsoperatie plaats in een ravijn nabij de Cay Los Rosales. Een vrouw raakte gewond na een diepe val. Brandweerlieden wisten haar te evacueren, waarna ze met matige traumaklachten per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Ondertussen is er op politiek vlak onrust ontstaan in de toeristische zone. De oppositiepartij PSOE uit felle kritiek op de aanzienlijke vertraging van de herinrichtingswerkzaamheden aan de cruciale verkeersader Avenida Gayofita. Tot slot richten we de blik op Adeje, waar de gemeente vanaf vandaag de overstap maakt naar een volledig digitaal platform voor alle sportinschrijvingen.

Nederlandstalige radio in Tenerife, FM Hout. Dat is nog steeds Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. En ook op deze 20e mei nemen we een kijkje in het verleden. We beginnen in 1950. Jacques Brel stapt in het huwelijksbootje met zijn verloofde Therese Michielsen. Dan naar 1994. Op VTM is de 500ste aflevering van de soap Familie te zien. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Vlaamse televisie. 2012. Robin Gibb overlijdt na een lang gevecht tegen kanker op 62-jarige leeftijd. Robin was een van de drie broers die samen jarenlang de Bee Gees vormden. Eind jaren 70 scoorden de heren met Staying Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever en tal van andere hits. En tenslotte 2013, Ray Manzarek overlijdt op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij speelde orgel bij de legendarische rockband The Doors, die hij in 1965 samen met zanger Jim Morrison oprichtte.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud is de nummer 1 in je regio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Velen in Vlaanderen zijn nog aan het bekomen van de shock die ze gisteren te horen kregen met het bijzondere slechte nieuws van zangeres Margriet Hermans. En ook langs deze weg namens FM Halt Tenerife, de medewerkers en de luisteraars, heel veel sterkte aan Margriet en haar naasten. Het programma Goedemiddag Tenerife, dat loopt gewoonweg door. We begonnen met een grote van James Brown en Living in America. Zometeen krijg je de weersvoorspellingen voor de meest toeristische zones hier van Tenerife.

0: don't worry, be happy.
1: Het weer, dat wordt voorspeld de komende dagen hier op ons eiland. In de meest toeristische gebieden, daar kom je nu achter. In het zuidelijke gedeelte, zonnig 23, gevoel 26 graden. Dit bij een matige wind en aangename avondtemperaturen variërend van 22 graden dalend naar 20. Morgen volop zon, 24 gevoel 27 graden. Vrijdag doen we nog een graadje bij, 25 die als 28 aanvoelt. Het Nationale Park De Teyden, morgen wat verspreide wolken, maar een mooie dag voor het bezoek aan het Nationale Park bij maximaal 21 graden en een matige wind. Vrijdag wat wolken en zon, na de middag 22 graden, de wind die blijft matig. Marska, Tenogebergte, morgen zon met wat wolkjes bij maximaal 23 graden, de wind die is matig. Vrijdag verspreide wolken met na de middag zelfs een 24 graden. De wind die blijft matig. De Four Tops, Baby I Need Your Loving. Dat was er een uit 1963.

De grootste hits, gebracht door de grootste artiesten van vroeger en nu, die komen aan bod als je luistert naar FM Halt. Het programma Goedemiddag Tenerife, dat loopt nog tot aan het komende tijd zijn met Remy Belaert. En ook, wat informatie hebben we voor u. Zondag 31 mei is er het bruisende kleurenspektakel met Bollywood, reggaeton en house. Bedoeling is om in witte kleding af te zakken naar de Costa Adeje. Het programma begint om 11 uur in de ochtend en loopt non-stop door tot 23 uur. Behalve vele muziek ontbreekt eten en drinken niet, zodat je kan feesten zonder het terrein te hoeven verlaten. Neem dan ook gerust de kinderen mee, ook aan hen is gedacht met een speciale kinderzone. Meer info over het ganse gebeuren, google tenerifevakantie.com en onder de rubriek evenementen kun je het totale programma nagaan.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Mink de Vil met een klassieker uit 1977. Die kreeg jij net te horen. Spanish Stroll. Zometeen nog muziek van Shirley Bassey, gevolgd door David Bowie. Dat was het programma Goedemiddag Tenerife op deze woensdag 20 mei. Semi-live vanuit Playa Paraíso. Morgenmiddag 1-3 Tenerife tijd voor onze luisteraars in Nederland en Vlaanderen. Is dat tussen 2 en 4 is er een nieuwe aflevering van Goedemiddag Tenerife. Lisa.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de U Gent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de U Gent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn bende mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.

volgende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon, in het zuiden van Frankrijk, zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
6: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Je luistert naar FM Goud Tenerife. En dan nog even een wistje dat je er bovenop... Wist je dat er op jaarbasis zo'n 10 tot 30 liter regen de vierkante meter valt? Ja, dat is echt bijzonder weinig, hoor. What?

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: FM Goud.

20 graden is en dat de minimumtemperatuur 15 graden is. Nee? Voilà, dan ben je nu weer helemaal mee. Welkom bij FM Goud Tenerife. No.

Het eiland waar niets moet en alles mag. Tenerife, een goeie avond. Wij geven je gratis de beste muziekmix cadeau.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sinkse Voor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de Voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interim coach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. Concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.
6: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Klaas.
1: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio. FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great music.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.